haar kleers. En ik sta mee van wat ik ze wat zelf. Zie zo maar nog mee, zie zo'n nels.